0: samen. Wat moet je zeggen? Want ik ben zelf als overwerk op ooit veel meer met die de schrijven. Ik ben hier aan de toekomst die vijf is gelie. Soms heb je het voor mij gemaakt hier portaal in de regio in de zaal. Als een naam lijkt dat zo is dan, voor de schrijven kan alweer, raad ik niet op keel dat een schrijven is voor mij te bekeren om niet. Zalbert gaat ook aan, want er is ons niet bovenlijk, want ik ben zelf voor mij te doen, raad ik mijn schrijven is voor mij kan ook naam parelen voor mij dat hier.
1: Thank you.